0: nou maar, Kees. Ik zoek een aardse vrouw, want Marse vrouwen zijn zo lauw. Dus als je zin hebt, moet je het zeggen, gaan we snel en ondertrouw.
1: Ik zei, Kees, heb nou erbarmen, wat moet ik met 11 armen? Je barst heus van de charme, maar ik krijg het nou